0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het is onrustig in het Midden-Oosten. De Houthis uit Jemen blijven raketten afsturen op Saoedi-Arabië. Er is er vannacht eentje onderschept. Anderen raken wel doel. Bij een aanval op het vliegveld in de hoofdstad Riyadh bijvoorbeeld, daar vielen zeker 12 doden. En van de honderden gewonden zijn er sommigen slecht aan toe. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een vriend van de familie doodgeschoten. Onder hen ook een jongetje van 5 en een meisje van 1 en een vrouw die al 8 maanden zwanger was. Daarna schoot de dader zichzelf dood. Waarom hij het allemaal deed is nog onduidelijk. Een dierentuin in het Engelse Doncaster blijft ook vandaag nog dicht na een dodelijke tijgeraanval. Een man was het tijgerverblijf ingegaan en werd daar gepakt. Hij raakte zwaar gewond en overleed later. Waarom hij het verblijf inging, dat wordt nog uitgezocht. De tijger is verder geen gevaar geweest voor andere bezoekers. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen in de Eredivisie. Ajax speelde in eigen huis tegen NEC en kwam niet verder dan 1-1 gelijkspel. En ook bij FC Twente werd het 1-1 gelijk. Zij speelden tegen Fortuna Sittard. Feyenoord won wel met 2-0 van AZ en neemt daardoor de koppositie over van PSV. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook nog behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Alternative Rock Radio.
1: King! Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: 3 uur. King. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begaande grond stond al in lichterlaaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. President Trump heeft nog eens herhaald dat hij graag nieuwe verkiezingen ziet in Oekraïne. Hij is kritisch op president Zelensky en zegt dat hij geen vredesdeal kan maken met de Russen. Trump maakte wel een deal met de Russen over diesel, om zo de dieselprijs in Amerika snel omlaag te krijgen in aanloop naar verkiezingen in eigen land. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis. Hij was met jerrycans in de weer en buren vertrouwden het niet. Volgens de politie wilde hij zijn huis in brand steken en vormde hij een gevaar voor zichzelf en de buurt. En een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een familievriend doodgeschoten. Onder de slachtoffers waren een 8 maanden zwangere vrouw, een jochie van 5 en een meisje van 1. De dader pleegde daarna zelfmoord. Over zijn motief is nog niets duidelijk. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk tot aan de middag. In het zuiden is het overwegend droog. En in de middag is het in het hele land wisselvallig en een graad of 15.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Rusland wil graag een deal maken met Oekraïne, maar Oekraïne wil dat niet. Dat zegt president Trump nadat hij met de Russische president Poetin gebeld heeft. Hij vindt nu dat er in Oekraïne nieuwe verkiezingen moeten komen. Trump heeft het lastig in eigen land door hoge brandstofprijzen en hoopt dat met Russische diesel te kunnen beteugelen. Pech voor reizigers tussen Delft en Rotterdam, want tot vanavond 11 uur rijden er geen treinen. ProRail is nog druk bezig de schade te herstellen aan brand bij een spoorbrug. Mogelijk is die brand aangestoken, dat wordt nog onderzocht. De NS zet vandaag wel bussen in. Boze reacties na de dodelijke aanval op de luchthaven van de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Daarbij vielen 12 doden en meer dan 300 gewonden. Onacceptabel, zeggen de Amerikanen. En volgens een VN-gezant is de aanval van de Houthis een ernstige escalatie en een bedreiging voor de veiligheid in de regio. En geen lekkere start voor Michael van Gerwen aan een Zwitsers darttoernooi. Hij is meteen in de eerste pot uitgeschakeld. Dat overkwam hem ook eind september op de World Grand Prix. Van Gerwen is op de wereldranglijst nu gezakt naar de 9e plek. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig, met soms zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Saudi-Arabië dreigt hard terug te slaan na de dodelijke aanval op de luchthaven in hoofdstad Riyadh. Daarbij vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. Ze noemen de aanval door de Houthi-rebellen uit Jemen oorlogsmisdaden. Ondertussen waarschuwen verschillende ambassades om de luchthaven in Riyadh voorlopig te mijden. In het Brabantse Bavel heeft de brandweer een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en kon niet meer weg. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en had veel rook ingeademd, schrijft Omroep Brabant. De brand is geblust. Het is onduidelijk hoe het nu met de oude vrouw gaat. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. En dat belangrijke Amerikaanse tv-zenders even niets meer uitzonden uit het Witte Huis kan nog wel eens een juridische staartje krijgen. Toen Trump CNN toegang weigerde, besloten andere zenders uit solidariteit ook geen beelden meer te maken in het Witte Huis. Nu onderzoekt de Amerikaanse justitie of de zenders daarbij geen wetten overtraden. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig met soms de zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

Wat goed, hè? Wat goed. Het is even rond 6 uur. Afhankelijk in welke tijdzone je zit, kan altijd een paar minuten schelen natuurlijk, ja. En je bent bij Kink Alternative Rock Radio. Als ik een groep mensen zou hebben gehad hier, dan zou ik ze laten applaudisseren voor je. Maar bij deze, in mijn eentje, in de kelder van Kink, een applaus voor jou. Dat is echt gemeend. Echt waar. Ja hoor. Wie ben jij dan? Nou, Lars is mijn naam. Lars Wijnhoven. Ik heet je van harte welkom op zondag 11 oktober 2026. Ook warm, of wakker op dit moment, Michiel Frazenstorm van het ANP. Brengt jou zo meteen op de hoogte van dat wat zich allemaal heeft afgespeeld in de wereld. Alleen belangrijker nog, gevolgd door...

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Kink. AMP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Saoedi-Arabië is woest na een dodelijke aanval op de luchthaven in de hoofdstad Riyadh. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Zo'n aanval met burgerdoden is een oorlogsmisdaad, zeggen de Saoedi's. De aanval is opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen, met wie al langer oorlog is. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichte laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten de hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar schoot een man 7 familieleden en een vriend dood. Onder de slachtoffers zijn een jochie van 5, een meisje van 1 en een 8 maanden zwangere vrouw. Waarom de dader dat deed is niet duidelijk. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven. En Ajax en FC Twente hebben gisteravond punten laten liggen en blijven daardoor buiten de top 3 van de Eredivisie. Ajax ontving NEC en scoorde snel, maar uiteindelijk bleef het 1-1. Ook FC Twente kwam tegen Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Feyenoord staat nu bovenaan na de 2-0 winst op AZ. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden regent het nu stevig en kan het ook flink waaien. Vanmiddag wisselen regen en zon elkaar af en dan wordt het 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
3: Ja, goedemorgen. Even over 6, de weekendochtendshow met nu Green Day.
1: Kink.

dit soort wanstaltelijke tijdstippen word ik vooral blij van een bakje koffie. Vroeg, hè? Nothing but thieves and a different kind of happiness. Tijdens de Weekendochtendshow van zondag 11 oktober. Hey, goedemorgen, welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Met zometeen onder andere Interpol, R.E.M., Higby. Nu eerst Fastball and the Way.

0: Soms heb je van die platen die worden beter naarmate je ze vaker hoort. En daar is dit er voor mij in ieder geval eentje van.
1: Kink 1500.
0: Higby en Nothing tijdens de weekendochtendshow. Gaat zeker in naar meerdere stemlijsten terechtkomen, hoor. Dat kan ik je wel bij deze vertellen. In mijn staat hij in ieder geval. Welke stemlijst dan, Lars? Nou ja, die van de Kink 1500. Nog één week valt er te stemmen op de lijst met de 1500 mooiste platen ooit gemaakt. En dan over een dikke week gaat die officieel afgetrapt worden. En dan is het 2 weken lang alleen maar afstemmen op Kink. Bereid je mede-collega's en je mede-familieleden alvast voor. Ja. Wacht nou, Sky Radio, weg ermee! Hè? Het is een mooi moment, ja, voor mensen die al de lijst hebben ingeleverd. Want ik ga binnen nu en een kleine 20 minuten het nieuwe Fonkel kakelverse Kink 1500 t-shirt weggeven. Dus binnen een paar minuten ga ik een naam noemen. Als dat toevallig jouw naam is, dan is het aan jou om binnen de drie tracks uit jouw lijst contact op te nemen met de studio. Doe je dat binnen die tijd, dan mag ik jou verblijden met het nieuwe Kink 1500 t-shirt. Dus hou de oren gespitst. Binnen nu aan een paar minuten misschien wel jouw naam uit de radiospeakers.
1: Kink.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthaarder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jou.

0: producent Alex Schenkel heet, dan is dit A, jouw stemlijst die ik ga draaien. Met Elephants Calling, oh goed man. Dandy Warhols en Bohemian Like You. Maar begonnen met The Foo Fighters en Everlong. Ja, dan is dit jouw moment. Laat van je horen via de app van Kink. Dan mag ik jou verblijden met een nieuw pronkstuk in jouw garderobe. Het nieuwe Kink 1500 t-shirt. Mocht je Alex Schenkel kennen, bel hem wakker. Doe alles wat je in je hebt. In ieder geval, jouw stemlijst nu op de radio.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: is even voor zeven. Welkom bij de Weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Beetje een druilerige dag vandaag, gaat ook zeker zo blijven. Het is 13 tot 15 graden. Dag begint met regen en kan in de middag nog een klein beetje opklaren. Vooral in het noorden hebben ze er last van. Had je maar niet in Groningen moeten wonen. Ja. Kijk, ik heb nog een kamer voor je over hoor, als je de regen wilt ontwijken. Dat is leuk. Zometeen Michiel Frazenstorm van het ANP brengt jou helemaal op de hoogte van dat wat zich afspeelt in de wereld. Alleen belangrijker nog, gevolgd door... Ik zal even met je meekijken. Gevolgd door de... Nee. Ho nou. Had je beter voor moeten bereiden. Wat komt er dan, Lars? Vertel het nou. Ja, daar komt-ie. Metallica en The Unforgiven, The War on Drugs en The Red Hot Chili Peppers. Dus Metallica, The War on Drugs en The Red Hot Chili Peppers. Alleen de vraag is, wat mag ik daarna draaien voor je? Ja, wat is zometeen jouw Kink Firestarter? Laat het weten via de app van Kink. Eerst wat in je opkomt. Gewoon niet te lang over nadenken. Wat nu in je hoofd zit, typ het neer. Spreek het desnoods in. Dan ga ik hem zometeen voor je draaien. Zo simpel is het. Ja, het kost je ook helemaal niks, hè? Doe nou, pak je telefoon ernaar bij. Ja? Oké. Ik ga even een bakje koffie halen. En als ik terugkom, dan staat jouw appje in de Kink-app. Goed?
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland. Maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België... In het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48+ kaas 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De luchtaanval gisteravond op een vliegveld in Saoedi-Arabië... was de dodelijkste aanval in die regio sinds het begin van de Amerikaanse oorlog met Iran... Dat meldt de New York Times. Op de luchthaven van de Soerische hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en er zijn honderden gewonden. De aanval is gedaan door Houthi-rebellen uit Jemen, die worden gezien als belangrijke bondgenoot van Iran. In Bavel in Brabant is een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en hulpverleners wisten haar daar uiteindelijk weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale media had ze veel rook ingeademd. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. En mooie plaatjes van de lucht, want vooral in het zuiden van ons land was gisteravond het Noorderlicht te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Bij Noorderlicht kan de lucht groen, rood of paars kleuren. Dat komt door een storm op de zon. Het weer van Weer Online... In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden.
9: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
0: Yes, goedemorgen. Even over zeven. De weekendochtendshow met nu Metallica.

0: Ja, dat was mijn kennismaking met de Red Hot Chili Peppers in de tijd. Album Californication. Heel goed, ik zat op scouting. De Jamboree in 1995. Dat was een fantastisch tijdperk, zeg.
1: Ja.

0: Pink Alternative Rock Radio. Beetje druilerige dag vandaag. Het was gisteren al druilerig. Vooral in het noorden van het land. Gaat vandaag niet anders zijn. Vanmiddag wordt het dan wel weer ietsje droger. Dus daar mag wel een bel voor klinken. Zo is het ook. Hoogste tijd voor een nieuwe ronde Kink Firestarter. Iedere ochtend rond 7. Een plaat die jij mag uitkiezen. Nathan, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hey, met Lars van Kink.
1: Ja?
0: Hoe oud ben je eigenlijk?
1: 11. En ik word de 22e 12.
0: Je wordt dit jaar word je 12?
1: Ja.
0: Nou ja, zeg wat.
2: Gefeliciteerd.
0: Weet je al wat je gaat vragen?
1: Ik heb al heel veel dingen.
0: Je hebt al heel veel dingen, dus je wil geen cadeautjes? Ja.
1: Ik wil wel cadeautjes. Alleen, ik heb superveel dingen die ik eigenlijk wel wil.
0: Ja, dat is wel goed voor de portemonnee van papa en mama als je geen cadeautje wil. Maar ik snap het wel hoor, ik snap het wel. Ja. Oké, Nathan. Wat mag ik voor jou draaien als Kink Firestarter?
1: Somewhere I Belong van Linkin Park.
0: Somewhere I Belong van Linkin Park. Ga ik voor je doen, jongen?
1: Ja.
0: Dat mag wel wat enthousiaster, kom op.
1: Ja!
0: Goed zo, man. Dankjewel. Kink.

0: Cecile. Wordt een nieuwe toevoeging aan de lijst met de 1500 mooiste ooit gemaakt. Cryogen van Muse.
1: 1500.
0: Ja. Er zijn meerdere stemlijsten geëindigd. Onder andere van Ivo, Jasper en Marloes. Lekker bezig. Ja, snap ik al hoor. Welke platen zouden er dan verdwijnen van Muse uit die King 1500? Ik bedoel, ze zijn al vlaggenstokdrager. Die hadden meer dan 10 noteringen. Komen deze er dan bovenop dat ze er dadelijk 30 hebben? Of vallen er dan ook nog een aantal tracks af? Vind ik dan toch interessant, ja. Hey, goedemorgen, het is even voor 7:30. Binnen nu en een paar minuten ga ik een naam noemen van iemand die al een stemlijst heeft ingediend. En als jij dat bent, nou, dat is mooi. Dan ga ik sowieso 3 tracks draaien uit jouw stemlijst. En maak je ook nog eens kans op het King 1500 t-shirt. Moet je daarvoor doen? Nou, als jij jouw naam hoort, moet je binnen die drie tracks contact opnemen met de studio. Doe je dat, dan is dat King 1500 t-shirt van jou. Ja. Dus oren gespitst, binnen nu in een paar minuten een naam op de radio.

0: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
13: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Komt er weer aan, de Kink 15.

0: van het hart.
1: Ja.
0: Als jij Vienna van het hart heet, dan is het goed nieuws. Want dan draai ik 3 platen uit de Kink 1500 stemlijst die je hebt ingeleverd. Nou, die voor jou die is best wel mooi hoor, Vienna.
1: Zeker.
0: Mumford & Sons met Guiding Lights. Sam Fender met People Watching. Stond ook in de mijne.
1: Ja.
0: Afgetrapt door Monkey Gone to Heaven van Pixies. Dus Vienna van het hart. Als jij op dit moment wakker bent of je kent Vienna toevallig, laat van je horen via de app van Kink. Dan heb ik een fonkelnieuw Kink 1500 t-shirt voor je klaar liggen. Zeker.
2: Kink 1500. Jouw stemlijst.

Vienna is al wakker, Vienna is al wakker. Alles is voor Bassie. Nee, alles is voor Vienna. Lekker bezig. Ja, drie tracks uit de stemlijst van Vienna. En ze liet van zich horen via de app van Kink. Daarmee wint zij een Kink 1500 t-shirt. Hey. Hele dag kan jouw naam voorbij komen. Hoor jij je naam op de radio en heb jij een Kink 1500 stemlijst ingeleverd, dan kan jij ook zo'n fantastisch t-shirt winnen. Kinkstore.nl, kan je hem alvast even checken. Veel plezier ermee, Vienna. Dit is Alice in Chains en Heaven Beside You.

0: kan me inderdaad voorstellen dat je je daarop voorbereidt in dit geval, Jasper. Ja. Jasper die is echt stuiterend wakker geworden. Ga vandaag naar The Strokes. Wauw. In de Ziggo Dome vanavond The Strokes. Kink presents The Strokes met de Reality Awaits Tour. Samen met de Fat White Family. Die band ken ik helemaal niet. Soms vind ik dat wel gewoon leuk ook hoor. De voorprogramma's. Ik heb een tijdje gehad dat ik de voorprogramma's een beetje aan het mijden was. Dan was het eigenlijk de sport om gewoon heel chill naar binnen te lopen. Dan is de hele meut is al binnen. Dan kom jij als laatste kom jij aan. En dan begint gelijk het concert van de hoofdact. Heb je bewust het voorprogramma overgeslagen? Dat was een beetje mijn stijl. Maar ik ben de laatste tijd toch weer een beetje daarvan aan het terugkomen. Dat ik de voorprogramma's toch ook altijd wel een beetje de ontdekking waard vind. Dus in dit geval Jasper, als je het voorprogramma gezien hebt, laat even weten hoe het was.
1: Ja, zeker.
0: Dus vanavond Amsterdam, The Strokes, King Presents, The Reality Awaits Tour. Mocht je daar ook naartoe gaan, dan wens ik je in ieder geval veel plezier. Wie je daar mogelijk tegenkomt, die op dit moment nog voor je klaar zit om je te vertellen hoe het in de wereld gaat. Michiel Frazenstorm.
1: Ja.
0: Weet helemaal niet wat zijn muzieksmaak is. Moet ik hem nog eens een keertje vragen als ik hem tegenkom. Hij brengt je op de hoogte van alle activiteiten omtrent de wereldproblematiek en zovoort.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama...
12: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump heeft de aanval op een luchthaven in Saoedi-Arabië veroordeeld. Hij noemt het een vreselijke daad. Op het vliegveld van de hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. De luchtaanval werd gedaan door Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt al jaren een militaire coalitie tegen de Houthis. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Puin belandde in een rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen ruim 1400 doden. Een ravage in Tilburg. Daar crashte vanochtend vroeg een gehuurde BMW tegen twee geparkeerde auto's. Die werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en een café terecht. Volgens Omroep Brabant is op camerabeelden te zien dat na de crash drie jongeren wegrennen. De politie is naar ze op zoek. En op social media worden foto's gedeeld van het Noorderlicht. Dat was vannacht vooral in het zuiden van ons land te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Het Noorderlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen elektrisch geladen deeltjes vrij... en dan kan de lucht paars, groen of rood kleuren. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Lars Reinhoven.
16: Yes, goedemorgen. Even over 8. Dit is de weekendochtendshow met Arctic Monkeys.

0: bakkie koffie erbij. En Guns N' Roses op de radio. Wat willen mensen nog meer?
1: Goedemorgen.
0: Ik weet wel wat hoor.
1: Van King.
2: Het is zondag.
0: Zondag 11 oktober 2026. Hallo, Lars is mijn naam. Lars Wijnhoven. Jij bent bij de Weekendochtendshow van King. Alternative Rock Radio. Het is in ieder geval dat Wouter zich al gemeld heeft. Ik zie Patrick en Alexander. Lekker bezig. Van harte welkom natuurlijk. Van harte welkom. Een aantal koffiemokken zie ik voorbij scheuren. De welbekende Kink koffiemok uit de Kink Store. Kijk, vind ik extra punten waard. Absoluut. Lekker bezig, Jelle. Het is vandaag een druilerige dag. Gisteren was het al druilerig. Ik zie ook even naar buiten te kijken. In Hilversum op dit moment 11 graden en regenachtig. Dus niet heel erg vrolijk van. Vandaag vallen buien pas later op de dag, worden droger. Het is fris, 13 tot en met 15 graden. Dus ja, laat je omarmen door de warmte die uit je speakers komt.
3: Ja.
0: Met zometeen Snow Patrol. Och, over lekker weer gesproken. Naar Editors en Seriously nu.

0: spontaan zin om naar Blijdorp te gaan vandaag. King 1500. Het is misschien niet het weer voor, maar ze hebben ook binnen verblijven. Cage the Elephant and Beaches in Tennessee. Het is niet de enige elephant die gedraaid gaat worden, nee. Mag zometeen een stemlijst draaien. Daar komt nog een keer een elephant voor, ja. Welke is dat? Ja, nee, dat ga je binnen nu en een kleine 3 minuten te horen krijgen. En ik ga daarbij een naam noemen van de veroorzaker van die stemlijst. Zeker. Dus hoor je binnen nu en een paar minuten jouw naam op de radio. Dan betekent dat 2 dingen. Ik ga dus jouw stemlijst draaien met die olifant. Jawel. En als jij binnen de tijd van die 3 tracks contact opneemt met de studio via kink.nl/app... gewoon via de Kink-app. Dan mag ik jou verblijden met een nieuw pronkstuk in je garderobe. Het nieuwe Kink 1500 t-shirt. Dus oren gespitst, binnen nu en een paar minuten. Jouw naam uit de radiospeakers.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan.

0: Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: Hij komt er weer aan, de Kink 50.

0: Jorik van der Pol. Jouw stemlijst gaat gedraaid worden met in ieder geval een olifant. Lao Tzu en Elephants staat op die lijst. Faith No More en Midlife Crisis. Nou, ik mag het niet hopen voor je. En ook Joan Jett en The Blackhearts met I Love Rock'n'Roll. Van dit toon ook. Jorik, ja, dat was het. Jorik van der Pol, als jij dit hoort, laat van je horen via de app van Kink. Dan mag ik je verblijden met het nieuwe Kink 1500 t-shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

Ja, en Jorik houdt van zijn nieuwe King 1500 t-shirt. Hey! Was er snel bij, zeg. Binnen een minuut al. Echt waar. Veel plezier ermee, Jorik. Hoor jij vandaag jouw stemlijst voorbij komen en jouw naam op de radio? Laat het weten via de app van Kink. Mag ik je ook verblijden met zo'n t-shirt? Dat is helemaal te gek.

0: Zeg je nou?
1: Hoe lang is het blok?
0: Hoe lang is het? 800 minuten. Dat is lang, hè?
1: Heel lang.
0: Dat is heel erg lang.
2: Elwin van Gestel.
0: Minuten reclame zometeen, maar niet getreurd. Voor die tijd, de Kink 80's Break met niemand minder dan...
1: Dat is echt
0: dan...
1: de allerslechtste tease die ik ooit gehoord heb ook.
0: Ja, weet je, kan ik ook niks aan doen natuurlijk, hè. Ken ik ook niks aan doen. Zometeen, de Kink 80's Break. Drie platen uit de jaren 80 met in ieder geval Joy Division. Word je altijd blij van. En die Urban Dance Squad met Fastlane. Alleen de vraag is, wat draait Elwin zometeen als... Weet je het zelf eigenlijk al wel?
1: Jawel, ik heb het voor mijn neus staan,
0: maar... voor je neus staan. Oh, dus hoef jij niet mee te raden. Even kijken, ben jij al wakker? Wat gaat Elwin zometeen draaien? Komt-ie. Oh, ja.
1: Plaat ook.
0: Plaat.
3: It's a lot.
0: Is wel veel plaat, hè, voor zijn geld.
3: It's a lot.
0: Stonden zij niet dit jaar in Nederland ook? Of vorig jaar?
1: Vorig jaar, denk ik.
0: Vorig jaar stonden ze in Nederland.
3: It's a lot.
0: Misschien heb je ze wel meegekregen. Wat draait Elwin zometeen in de Kink 80's Break?
3: It's a lot.
0: Laat het weten via de app van Kink. Veel plezier met Elwin.

0: thuis. En in het dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
4: Shape the future with confidence. EY.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsdiensten waarschuwen voor Russische moordaanslagen op Europese burgers. Vooral bazen in de defensieindustrie zouden gevaar lopen, schrijft een Britse zakenkrant. Nu het maar niet opschiet met de oorlog in Oekraïne, gooien de Russen het over een andere boeg. Ze willen mensen die Oekraïne helpen met wapens bang maken. In Tilburg zijn 3 mannen op de vlucht geslagen na een zware crash, melden regionale media. Een gehuurde BMW met Duits kenteken ramde in een straat 2 geparkeerde auto's. Die werden na de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Op camerabeelden zou te zien zijn dat na de crash 3 mannen uitstappen en er vandoor gaan. Een dode en 2 gewonden in Ruurlo in de Gelderse Achterhoek. Daar botste vannacht een auto met 3 mensen erin frontaal op een boom. 1 van hen overleed ter plekke. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, weten we niet. En een kleurenspektakel aan de hemel. Vooral in het zuiden van ons land was gisteravond en vannacht het noorderlicht te zien. Op social media worden veel foto's gedeeld van een groene of paarse lucht. Om het noorderlicht te kunnen zien had je wel een camera nodig. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
16: Yes, goedemorgen en welkom bij Kink. De 80's break, daar trappen we mee af met Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Zometeen een ook Fastlane van The Urban Dance Squad. En die eerste, dat is goed te doen toch? Depeche Mode, Master and Servant, Marco, die wist het. Kink.

0: flow. It's night for you, bro, but I'm not impressed, no.
1: Randje van de jaren 80, dit in 1989. Ook een beetje de opkomst van de goede hip-hop tracks. En ja, dit was er wel eentje van. Van Eigen Bodem, Urban Dance Squad en Fast Lane hoorde je ook. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Depeche Mode zat erin. Master and Servant, The Kink 80s Break. Goedemorgen, Elden van Gestel hier met een bak goede liedjes van zometeen. Eddie Vedder en ook de Black Crowes krijg je zo. En deze band staat binnen een aantal weken in de Ziggo Dome in Nederland voor een vette show. Placebo. King XL is nog een kleine 24 uur voor Helen Keller.

0: zou ook wel een kratje pils op durven zetten. Dat zij de lijst wel gaat halen met deze 595. Violet Grohl. Moet je even op haar stemmen, hè? Dat kan via kink.nl. Daar kun je stemmen op de Kink 1500. Die je gaat horen vanaf 19 oktober. Stemmen kan nu via kink.nl. Degene die dat ook gedaan heeft... Ja, ik ga zo meteen de naam noemen van misschien wel jou als je gestemd hebt. En hoor je je naam terug met liedjes uit jouw stemlijstje. App even met de Kink-app en win een Kink 1500 shirt. Zometeen... Als je gestemd hebt op Mr. Writer van Stereophonics of Radiohead met Karma Police, kan het zomaar zijn dat jouw lijstje er zometeen aankomt.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
4: Kink. Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Score alle

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.

0: met een nieuw stemlijstje. Een stemlijstje waarop onder andere Karma Police staat van Radiohead, The Death met Coming Down the Road en ook Mr. Rider van Stereophonics. Dat is het lijstje van Samantha Akkers. Samantha Akkers. Denk jij nou, daar ben ik. Stuur even een berichtje in de Kink app en win een Kink 1500 shirt. Je hebt 3 plaatjes de tijd.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

is Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

goed lijstje, hoor. Goed lijstje. Het was het lijstje van Samantha Akkers. Zij stemde op Mr. Rider van Stereophonics, The Dev and Coming Down That Road, en ook Radiohead en Karma Police. Alleen moet je dan wel even een appje sturen, Samantha. Dat heb je niet gedaan, dus helaas geen Kink 1500 shirt voor jou volgende uur. Weer nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Hart hoorde je. De zondagochtend van Kink, dat is relaxed opstarten met zometeen weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. Het rad wordt alweer de studio in gereden en zometeen geven we daar weer een draai aan. En dan mag jij bepalen wat we gaan draaien. En ook een nieuw stemlijstje komt er weer aan zometeen. Even spieken. Oeh, garbage. Only Happy When It Rains staat erop onder andere.

0: Merelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Is dit het?
8: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben ervoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. In de Gelderse Achterhoek is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. 2 mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto die bij Ruurlo frontaal tegen een boom reed. 1 van de inzittenden overleed ter plekke. De andere 2 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie zoekt naar 3 mannen die op de vlucht zijn geslagen na een crash in Tilburg. Ze zaten in een gehuurde BMW met Duits kenteken die vanochtend vroeg 2 geparkeerde auto's ramde. Die auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Na de crash zouden 3 mannen zijn uitgestapt. En vandaag is er extra aandacht voor uit de kast komen. Het is namelijk coming-out-dag. Voor veel mensen is het nog altijd lastig om voor hun geaardheid uit te komen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn te worden gepest of uitgescholden. Ook de politiek viert coming-out-dag. Bij de Tweede Kamer wappert een regenboogvlag. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog... met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 14 graden.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
14: En de Clash zometeen ook de nieuwste Bleach 93... na Panic at the Disco. Kink.

0: Mincho, de nieuwe single van Bleach 93. Die deden ze ook live hier in het pand, in de bunker. En dat was gewoon heel vet. Figure 8 van Bleach 93.
1: Elvin van Gestel.
0: Zal ik zo meteen even iets draaien in mijn eigen stemlijstje? Want ik heb ook gestemd op de Kink 1500. Afgelopen week was het Kill Your Darling. Zometeen uit mijn stemlijstje, The Church Under the Milky Way. More Than a Way krijg je ook zometeen van de Kaiser Chiefs naar Heather Nova.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: dat op zondag, hè? Kan je nagaan. The Pretty Reckless en About You.
1: Het King ADC.
0: Elke zaterdag en zondag spelen we Pim Pampet met muziek in de vorm van het King ABC. En met welke letter we dat gaan doen vandaag, dat bepaalt het lot. Want het rad staat hier weer in de studio. Ik ga er een draai aan geven. En dan kijken we zo meteen met welke letter we gaan puzzelen. Dan mag jij een leuk liedje bedenken bij die letter. Nou ja, eens kijken waar we vandaag op terechtkomen.
1: F,
0: de letter F van For No One van de Beatles bijvoorbeeld. Dat is heel mooi. Suggestie van harte welkom in de Kink App. Welke F-plaat wil jij graag horen? Laat het weten met een berichtje in de Kink App. Zit hij zometeen misschien wel in het Kink ABC. En maak je ook klaar voor een nieuwe Kink 1500 stemlijst.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Kink. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500.

0: Senna Volda. Senna Volda, je hebt gestemd op The Black Keys, Franz Ferdinand en ook Garbage, Only Happy When It Rains. Je hebt 3 platen de tijd om een berichtje te sturen om kans te maken op een nieuw Kink 1500 shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Ja, lekker lijstje hoor, Senna. Dankjewel voor This Fire van Franz Ferdinand. Maar je hebt niet geappt, dat is toch een beetje jammer.
1: Het Kink ABC. ABC. Met nu de letter F.
0: Even drie leuke liedjes draaien met de letter F. Dankjewel voor alle leuke suggesties die binnenkwamen in de Kink App. Zometeen de favoriet van jou, Linda. Future Proof van Nothing But Thieves. En ook Firewater Burn van de Bloodhound Gang zit erin zometeen. Die wil Lars graag horen. Eerst naar de favoriet van Michael. Hij stemt, net als ik, op Find the River van R.E.M.

Bloodhound Gang, Firewater Burn in het King ABC met de letter F. Future Proof zat er ook in van Nothing But Thieves en R.E.M. Find a River. Oh, zo mooi, dankjewel voor de fijne suggesties met de letter F in het King.

0: Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja,
5: maak
6: een broodje. Een broodje, hè?
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
13: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in jaren komen de Houthi-rebellen in Jemen met een waarschuwing. Ze zeggen dat reizigers maar beter weg kunnen blijven van Saoedische luchthavens. Gisteravond vielen zeker 12 doden en honderden gewonden op de luchthaven van Riyadh. De Houthis dreigen met nog meer aanvallen. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje Noord-Afrika toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. Nog een gezinsmoord in Amerika, dit keer met 5 slachtoffers in het plaatsje Douglas in Georgia. Volgens buitenlandse media was er ruzie over roken in huis toen er opeens werd geschoten. De vrouw van de dader kon nog net 112 bellen, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Een andere gezinsmoord was in Pennsylvania met 9 doden. En op allerlei plekken in ons land wordt vandaag de regenboogvlag gehesen. Het is namelijk Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen van homo's, transgenders en andere mensen uit de queer gemeenschap. De regenboogvlag is te zien bij onder andere politiebureaus en bij de Tweede Kamer. Het weer van Weer Online. In het noorden nog een paar stevige buien. In het zuiden zo goed als droog met aardig wat zon. Het wordt 13 tot 15 graden.
13: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
15: En Fontaine's DC ook Audioslave na The Cranberries.

0: Ja, Marten Morero die zong het al ooit. Spijt is voor later. Maar ja, spijt is ook wel een beetje voor de mensen die misschien al heel vroeg hebben gestemd op de King 1500. Dat kun je nu al doen, maar dan heb ik van de week ook gestemd. Ik heb dinsdagavond even gestemd. Ik zeg wel even stemmen, maar het is Kill Your Darlings. Want je mag er maar 50 uitkiezen. En je hebt de K en je hebt er al 50. Zo werkt dat vaak. Maar wat het dan ook is, als je dan naar King gaat zitten luisteren daarna, dan denk je, ja, ik ben die vergeten.
1: Elden van Gestel.
0: Ja, frustrerend werkt dat dan, hè. Maar hey, dan stuur je gewoon nog een lijstje in met een ander e-mailadres. Mag je dat eigenlijk doen? Of heb ik nu iets verklapt dat eigenlijk niet mag? Goed, zometeen Jam, Good to Know You en ook Oasis naar Madness.

0: zometeen... Oh, een schitterend liedje van Paul Weller. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
2: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
13: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
14: Ja, sommige namen die allitereren zo lekker. Danica Doornbos, jouw lijstje heb ik er even bij gepakt en ik draai 3 pareltjes daaruit. Zometeen met de Arctic Monkeys en ook Paul Weller, You Do Something To Me. En de Foo Fighters staan er ook in These Days. Je hebt 3 platen de tijd voor een Kink 1500 shirt.
13: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

over bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

Annika, je hebt een berichtje gestuurd in de Kink-app. En dan weet je dat dat wat betekent. Dan gaan we je een Kink 1500 shirt opsturen. Dankjewel en tof dat je hebt gestemd op de Kink 1500. Volgende uur bij Mick weer een nieuwe stemlijst. En als je dan jouw naam voorbij hoort komen en denkt... Hey, zo'n Kink 1500 shirt, dat past wel in mijn garderobe. Even berichtje sturen met de Kink-app in 3 platen tijd. En dan win jij zo'n tof Kink 1500 shirt. En loop je er lekker bij als die lijst begint op 19 oktober. Want dan gaat die beginnen. Stemmen dus via kink.nl op de Kink 1500. Tipje mijnerzijds zometeen van Johan Tumble and Fall uit mijn lijst. Eerst YouTube. Dit gaat sowieso toch de top 100 halen. Where the streets have no name.

Ja, ik vind het dus echt een heel goed liedje. Maar ik ben dus vergeten om op deze te stemmen. Voor de Kink 1500. Dat is toch een beetje jammer. Kyo en That's Me hoorde je op de zondagochtend van Kink. Zometeen is Mick hier tijdens je lunch. Bring Me The Horizon onder andere en de Peppers ook zometeen. En hij draait weer een nieuw Kink 1500 stemlijstje. Van misschien wel jou. Dit is Air, All I Need.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
17: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De aanval gisteren op een luchthaven in Saudi-Arabië zorgt wereldwijd voor kritiek, ook uit ons land. Buitenlandminister Berendsen leeft mee met de families van 12 omgekomen slachtoffers. De luchtaanval was op het vliegveld van de Soerische hoofdstad Riyadh en het werk van Houthi-rebellen in Jemen. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn gisteravond en vannacht regenboogvlaggen gestolen. Vanwege Coming Out Day waren de vlaggen gehesen op plekken die niet van de gemeente zijn, zoals bij een kerk en bij mensen thuis. Oldebroek heeft sinds dit jaar een gemeentebestuur dat gestopt is met LHBTI+-beleid. Meer dan 100 doden bij het kapseizen van een migrantenboot voor de kust van het Afrikaanse Djibouti bij Ethiopië. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want zeker 116 mensen worden vermist. Er zitten ook kinderen bij. De boot was op weg naar Jemen en er zaten honderden mensen op. En de topman van Microsoft wil een noodrem inbouwen in AI-modellen om te voorkomen dat ze hun eigen weg gaan. Er komen steeds meer berichten naar buiten over AI-programma's die op eigen houtje ergens inbreken met alle gevolgen van dien. Een mens moet dat altijd kunnen stoppen, zegt de topman. Andere topmannen van AI-bedrijven vinden dat ook. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 13 tot 15 graden.
17: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.
14: Poison en No Counting Crows. Eerst Red Hot Chili Peppers, Californication.

0: round here, Counting Crows bij King.
1: King Nick Hummel.
0: Daarvoor Bring Me the Horizon, Mother Tongue en ook Red Hot Chili Peppers. En een track waarvan ik op TikTok een filmpje voorbij zag komen van iemand die eigenlijk een soort van ik was vandaag ja oud had. Zoals je die elke ochtend bij Michiel hoort hier. Zij besefte zich dat Californication niet een soort van vacation in California is, maar fornication in California. Ja! Misschien valt dat kwartje nu bij jou ook. Bij mij in ieder geval wel toen ik die TikTok zag. Je hoorde Californication. Red Hot Chili Peppers bij Kink op de zondagmiddag. Hallo met Mick. Ik ben degene die de komende uren gezelschap houdt met de allerfijnste alternative rock. Van zometeen de Simple Minds bijvoorbeeld. Ook Muse ga je horen. En dit is Royal Blood bij Kink. 10 over 10.

0: deze Be With You op de zondagmiddag. Waar het zo meteen weer tijd is voor een stemlijstje in de King 1500. Elke uur deze week tijdens de stemperiode voor die lijst hoor je steeds een naam van eengene waarvan je 3 tracks hoort op King vanuit zijn of haar stemlijstje. En als diegene op tijd is met reageren, dan levert dat misschien wel een King 1500 shirt op. De naam noem ik zo meteen. De stemlijst bestaat uit muziek zo meteen van The Offspring, Turnstile en ook Tenacious D. Hoor je zo.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco. Wie doet mee?
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Het komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
9: Elko Svier is de naam die bij de volgende drie tracks hoort die uit zijn stemlijstje komen. Elko Svier, ben jij Elko Svier? Reageer dan in de Kink-app en maak kans op dat Kink 1500 shirt. Dit is jouw stemlijstje met daarop zometeen muziek van Turnstile, Tenacious D, die ga je ook horen. En die begint met The Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
8: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.
10: Montag, lieben, glauben.

0: Tenacious D bij Kink Alternative Rock Radio en Tribute. En dat is het einde van het liedje. Zometeen een mooi moment. Twee Florences achter elkaar bij Kink. Maar eerst... Op het internet heb je allerlei mashups van die mixen door elkaar heen. En gekke versies, bijvoorbeeld Misery Business met Mambo No. 5 gemixt. Of Take On Me van Aha met Mr. Brightside van The Killers in de mashup. Deze keer kwam ik Thunderstruck van AC/DC tegen. Dat ken je wel, draaien we wel vaker bij Kink. Alleen hoe dat dan geklonken zou hebben in allerlei andere versies. Dus laten we eerst even door die versies heen skippen. En dan draai ik gewoon zo meteen het origineel, dat beloof ik bij deze. Maar dit is AC/DC en Thunderstruck, hè? Die ken je wel. Maar wat nou als het een beetje American country... of juist een beetje hillbilly, winky, winky... of een beetje disco-achtig... of heel erg jazz was geweest. Ja. Het blijft een goed liedje, dat wel.
1: Dat wel, toch?
0: Oeh, mysterieus. Of juist nog harder dan dat hij al was. Ja, precies. Nou ja. Oh, electro. Nou. Remix Monster Mash. Zullen we het gewoon even bij het origineel houden van AC/DC? Thunderstruck?

0: Future Icons van Florence Road. 7563 bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen, inderdaad, je raadt het al, Alternative Rock. Van de Baxter Rebellion, Kings of Leon en ook The Door sowieso.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
13: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IL5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
19: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn dit weekend allerlei regenboogvlaggen gepikt, maar intussen wappert er op veel plekken alweer een nieuwe. De regenboogvlaggen zijn gehesen vanwege Coming Out Day, maar niet op plekken die van de gemeente zijn. Die heeft namelijk het LHBTI+-beleid geschrapt. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van en naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. Voor de kust van het Afrikaanse Djibouti is een migrantenboot gezonken. Zeker 100 mensen hebben dat niet overleefd en er worden nog 100 mensen vermist. Die zijn waarschijnlijk ook verdronken. Er zitten veel kinderen bij. De boot zou op weg zijn geweest naar Jemen. En de paus is ziek, heeft een knobbeltje in zijn long en wordt een van de komende dagen geopereerd. Het gaat om een beginstadium van kanker. Het is niet duidelijk wanneer de operatie precies is. Het Vaticaan zegt dat de paus na de operatie een week moet herstellen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Make a
0: Mad Kings of Leon en ook The Doors. Zometeen eerst Diamonds van The Boxer Rebellion.

Een King Classic van The Doors. Love Her Madly, hoor je. Op de zondagmiddag lekker rustig aan. Beentjes omhoog, een beetje de radio aan. En ondertussen de rest van de week een beetje plannen. Een beetje relaxen, rustig aan. Vind ik in ieder geval wat je op een zondag moet doen. Maar je mag ook allemaal andere dingen doen. Als je King maar aan hebt staan, dan hoor je in ieder geval zo meteen muziek van Tame Impala. Ook Nirvana komt er aan. En eerst de band die ik je kan aanraden als volgsuggestie voor de socials. Volg sowieso King.nl, dat is ons account. Daar vind je ook allemaal leuke posts op bijvoorbeeld Instagram. Maar als je echt een band wil zien die volop aan het genieten is van al het succes wat ze hebben en met energie door de hele wereld toeren en steeds wel weer vrolijk op de foto gaan en naar de camera schreeuwen en waarvan je denkt, hoe kan het dat je niet op een gegeven moment door je energie heen bent? Dan is Leap de band om te volgen. Dus doe dat zeker op Instagram. Al was het alleen al vanwege de goede muziek die ze maken, want dat is ook nog eens een keer zo. Leap voor je bij King, Bloodlines.

0: Nirvana en Heart-Shaped Box. Ik denk dat die ook wel bij menig in hun stemlijstje gaat eindigen, toch? Voor de King 1500 stemmen kan tot en met donderdag, voor de duidelijkheid. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, dit is wel een beetje de zondagmiddag waarop je dat uitgebreid zou kunnen gaan zitten doen. Waar je er waarschijnlijk even de tijd voor kunt nemen. Doe dat via King.nl of in de King-app stemmen op de King 1500. Die ga je vanaf 19 oktober weer horen. En als je stemt, maak je ook kans op een nieuw King 1500 shirt. Zometeen weer een naam die ik ga noemen die bij een stemlijstje hoort. En dat stemlijstje is lekker. Daar zit muziek in van Jimmy Eat World die je zo hoort. En ook Radiohead en Feist.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste drukte maar.

0: topmerken, zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retteketet en vamos naar beter bed.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
10: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
11: Drie tracks van een stemlijstje wat van mij had kunnen zijn. Dit is echt, als ik het persoonlijk zeg, zijn dit echt drie top tracks. Ze zouden zomaar op mijn stemlijstje kunnen zijn, maar dat is hem niet. Het is het stemlijstje van Imke Zonneveld, waar ik de drie van draai. Dus ben jij Imke Zonneveld, meld je in de Kink app tijdens je stemlijst en maak daarmee kans op dat Kink 1500 t-shirt. Op jouw lijstje zometeen muziek van Radiohead. Feist ga je horen en we beginnen met Jimmy Eat World. Dit is Sweetness.
10: Kink 1500, jouw stemlijst.

Ik ben zo'n ongelofelijke nerd dat ik het toch elke keer weer jammer vind als ik 1, 2, 3, 4 draai van Vice, dat dat niet om 4 over half 1 is. Want dan klopt het tijdstip ook bij de songtitel, zeg maar. Dan is dat ook 1, 2, 3, 4. Hij zat op het stemlijstje van de Kink 1500 van Imke Zonneveld. En ze heeft zich gemeld binnen de tijd in de Kink. Dus ik sprak daarnet bij de uitzending en dat t-shirt voor de Kink 1500 komt haar kant op. Mocht je ook je stem willen achterlaten en daarmee kans maken dus op zo'n t-shirt als je op tijd reageert en jouw stemlijstje voorbij komt bij Kink, doe dat dan. Geef jouw stemlijst door via kink.nl of in de Kink-app. Dit was dus die van Imke. Met Feist 1234, Paranoid Androids van Radiohead en ook Sweetness van Jimmy Eat World. Het is Kink op de zondagmiddag met zometeen een absolute Kink-classic van Jimi Hendrix na Honey, I'm Home. Dit is Hyperspace Mountain.

De was opvouwen, een beetje tuinieren of de motor poetsen of misschien je kat een beetje lekker aaien. Wat je ook aan doen bent op deze relaxte zondagmiddag. King zorgt voor de muziek met zometeen Nothing But Thieves naar Republica. Ready to go.

0: Nothing But Thieves hoor je bij Kink. A different kind of happiness. Ik zag ze voorbij komen ook op de socials van Kink met stemadvies voor de Kink 1500. Dus als je wil zien wat de boys van Nothing But Thieves in die lijst willen hebben, check even de Instagram of Facebook of TikTok bijvoorbeeld van Kink @kink.nl. Je hoorde A different kind of happiness op de zondagmiddag die zo meteen verder gaat met nog veel meer fijne muziek bij Kink. Van bijvoorbeeld The Prodigy, The War on Drugs en ook Stereophonics. Hoor je zo.
1: De nieuwe wet Weet ik de Jaar is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
14: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het westen van Turkije is een ernstig busongeluk geweest. Er zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg. De bus knalde tegen een vrachtwagen aan en kantelde. Op een foto is te zien dat de bus over de vangrail hangt met een verbrijzelde voorruit. Zo'n 150 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in Ter Apel hebben in noodopvang in het Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum geslapen. Niemand lag buiten voor het aanmeldcentrum. Afgelopen week was dat wel zo. Toen sliepen 20 mensen in het gras in de regen. Daarna konden alle asielzoekers ergens terecht. Mensen in de Gelderse gemeente Oldebroek, van wie dit weekend regenboogvlaggen zijn gepikt, willen dat de daders er niet mee wegkomen. De politie zegt dat er aangifte wordt gedaan. De vlaggen werden vanwege coming-out day gehesen bij mensen thuis en bij een kerk. Maar gisteravond waren ze ineens weg. Er hangen intussen weer nieuwe. En buitenlandminister Berendsen heeft kritiek op de deal die de Amerikaanse president Trump heeft gesloten met Rusland. De Verenigde Staten kopen diesel van de Russen, zodat de brandstofprijzen wat gaan zakken. Berendsen is tegen zulke deals. Ze leveren Rusland veel geld op dat het kan gebruiken voor de oorlog tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanuit het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hamel.
0: Met zometeen The Prodigy en ook The War on Drugs in je mic na Stereophonics Dakota.
14: Kink. Kink.
10: Haha, je zei in je mik. En dat is grappig, want jij heet ook Mik.

0: The War on Drugs bij Kink en Who's That?
1: Kink's streaming service.
0: Door de bomen zie je soms het streamingbos niet meer qua films en series. Dus ik geef je elk weekend een tip voor een goede film of serie die de moeite waard is omdat er ook Kink-muziek op de soundtrack te horen is. Deze keer is het een serie op Sky Showtime, kun je hem streamen in Nederland. En het gaat over... over Charlie Cale, gespeeld door Natasha Lyonne. En zij heeft een bijzonder talent, een soort van gave, waardoor ze het direct merkt wanneer iemand liegt. Een soort van zesde zintuig zou je het kunnen noemen. Ze wordt uiteindelijk een keer betrokken bij een verdachte dood in de wereld van de casino's. En dan komt ze in de problemen, slaat ze op de vlucht en is het één grote reis door de Verenigde Staten op de vlucht. En dan ontmoet ze mensen en mysterieuze sterfgevallen en kan ze haar gaven daar gebruiken. Het is heel grappig, zit er veel plot twist in en veel actie ook. En goede muziek dus ook op de soundtrack van bijvoorbeeld The Wings. Er zit muziek in van Donald Fagen. The Prodigy komt voorbij. Miles Davis staat op de soundtrack van deze serie dus. Hij heet Poker Face. Je kan hem checken op Sky Showtime. En ook deze staat daar op de soundtrack. Glory Days van Bruce Springsteen.
1: King's streaming service.

En Glory Days op de soundtrack van de Peacock Original Poker Face serie... die je in Nederland kunt streamen bij Sky Showtime. Je hoorde het in Kink's streaming service. Zometeen muziek van Violet Grown naar Copark en A Good Year for the Robots.

0: Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
10: Liam van Ooyen, hij gaf zijn stemlijstje door via de Kink app of Kink.nl. En ik draai nu 3 tracks van zijn stemlijst. Dus ben jij Liam van Ooyen en hoor je dit, dan reageer even in de Kink app. Misschien spreek ik je dan zo meteen. En dan win jij dat Kink 1500 t-shirt, dat gloednieuwe shirt wat je ook kan kopen op kinkstore.nl. En Liam, in jouw lijstje zometeen muziek van de Beaches. Ook Coldplay komt voorbij en we beginnen met Girls and Boys, Blur.
9: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Yellow, Coldplay bij Kink. Van het stemlijstje van Liam van Ooyen. Daarvoor ook Blaine Brad van The Beaches en Girls and Boys van Blur. Het slechte nieuws van Liam is dat hij niet op tijd gereageerd heeft in de Kink. Heb überhaupt niet gereageerd. Dus geen Kink 1500 shirt voor hem. Liam, mocht je dit alsnog nu te laat horen. Je kan hem ook zelf gewoon bestellen. En dat geldt ook voor iedereen die niet Liam is. Je kan gewoon dat Kink 1500 shirt ook kopen. Hè. Er is ook een sweater en er is ook een sportjack. Kinkstore.nl is de place to be voor die nieuwe Kink 1500 merch. Maar je kan het dus ook winnen, dat shirt, als jij jouw stemlijstje invult via kink.nl of de Kink app voor de Kink 1500. Over een uur weer een nieuwe kans om binnen jouw stemlijstje te reageren in de Kink app en dat shirt gratis en voor niks te winnen. Ook de Kink XL, die is deze week van Placebo, die komt eraan. Ozzy Osbourne hoor je zometeen en dit zijn de Black Keys bij Kink. Tighten up.

0: De King XL is deze week van Placebo. Die hun 30-jarig bestaan vieren. Dat is het vieren waard. Helen Keller is de King XL. Morgenochtend de bekendmaking van de nieuwe King XL. Wat we dan komende week weer extra veel gaan draaien. En zometeen na het ANP-nieuws van 3 uur is Lisa Konings hier met onder andere muziek van Soundgarden, Editors en ook bij haar zometeen Evanescence.
1: Kink. Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
15: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van eergisteren. Volgens de organisatie werden deelnemers van de demonstratie bespuugd en uitgescholden. Ook reed een auto bijna op de voorzitter in, meldt Omroep Flevoland. De lokale burgemeester noemt het onacceptabel en zegt dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn. In Amsterdam was een stille tocht om aandacht te vragen voor dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Die begon op het Amstelveld en ging naar de Dam. Daar hebben de ongeveer 250 mensen zich aangesloten bij een nationaal pro-Palestijns protest. Ze dragen een doek met de namen van ruim 20.000 kinderen die zijn omgekomen. In Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. Dat meldt de regiozender. De ANWB heeft banden vervangen en sommige leaseauto's zijn afgevoerd. Vanuit de buurt is de oproep gedaan om videobeelden te delen met de politie. Bijna 10 jaar terug werden in Baarn ook banden lek geprikt. Toen ging de politie extra controleren. En FC Utrecht heeft, mede door 2 prachtige doelpunten van Johan Katlin, thuis met 3-1 gewonnen van Willem II. De club uit Tilburg staat na de nederlaag onderaan de eredivisie en heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Verder zijn Telstar ADO Den Haag en PEC Zwolle Cambuur nog bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zowel wolken als zon. In het noorden vallen nog flink wat buien, in het zuiden droog met zon. Het wordt gemiddeld 13 graden.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

0: live van Evanescence.
1: Dit is Kink.
0: Hoor je op de radio. En ja, goedemiddag, Lisa hier en dit is Kink. En deze zondag hangt echt van grote inschattingsfouten aan elkaar. Want ja, het weer, ik had het niet zo erg zien aankomen. Het giet echt al de hele tijd. En ik ben dus ook nog eens de deur uitgegaan zonder jas, omdat ik er mentaal nog helemaal niet aan toe ben dat het 9 graden is buiten. Dus ja, ik ben en nat en ik heb het koud. En ik ben ook niet de enige bij wie deze buien rauw op het dak vallen. Want Marco die moet de hond uitlaten en hoopte nog op een opklaring. Ja, maar die moet zich erbij neerleggen dat die waarschijnlijk niet meer komen. En Kelly die appt via de Kingcap dat ze net met tegenzin de verwarming aan heeft gezet. Nou, hierbij mijn advies. Probeer zoveel mogelijk binnen te blijven. In april wordt het vast wel weer beter weer. En binnen werkt de radio natuurlijk ook eigenlijk op zijn best. Nou, daar hoor je zo muziek van Tom Petty en Heartbreakers en ook Same Jeans van The View. Krijg je direct na deze fijne klassieker van David Bowie. Dit is Live on Mars.
1: Kink.

0: de zondagmiddag van Kink. Je hoorde New Beginnings. En zometeen maak je kans op een nieuw Kink 1500 shirt. Want de stembussen voor de mooiste lijst uit Rocktober zijn geopend. En over een paar minuten hoor je misschien wel jouw naam en drie tracks uit jouw lijst hier op de radio. Als je gestemd hebt natuurlijk. En mocht dat zo zijn, pak dan de Kink-app erbij en laat van je horen. Dan stuur ik een mooi t-shirt jouw kant op. Dus wees ook extra alert als je dit liedje in je lijst hebt gezet.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Hij komt er weer aan, de Kink 1500.

0: Kink.nl. En ook Mirjam Wilder heeft een lijstje ingevuld. En in haar toplijst staat I Believe in a Thing Called Love from the Darkness, het vette Born Slippy van Underworld en Bubbles van het Schotse Biffy Clyro. Ja, en Mirjam, als je dit hoort, stuur binnen deze drie tracks een berichtje met de Kink app en dan krijg je van mij het hele vette Kink 1500 shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

200 stemlijst van Mirjam Wilder, Bubbles van Biffy Clyro, Born Slippy van Underworld en natuurlijk The Darkness met I Believe in a Thing Called Love. En I Believe in a Thing Called Radio, want Mirjam heeft binnen deze drie tracks een appje gestuurd met de Kink app. Dus Mirjam, het Kink 1500 shirt komt jouw kant op.

nieuwste single en oud Kink XL van Kingfisher. Het mooie How Lonely hoorde je ook, Kink. Met zo na het ANP-nieuws van 4 uur muziek van Go Back to the Zoo. Hey DJ, ga je horen, net zoals deze banger van

0: van een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld?
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hiepen. Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Hij startte vanaf plek 1 en na een spannende start bleef hij de coureurs van Ferrari de hele race voor. Het is sowieso een speciaal weekend voor Verstappen. De race van vandaag is zijn 250ste in totaal. Demonstranten die zich op de Dam hadden verzameld voor een pro-Palestijns protest zijn begonnen aan een mars door de stad. Het zijn er zo'n 1000 en de route die ze lopen is niet duidelijk. Ze hebben borden en spandoeken bij zich met teksten als Free Palestine. 1 spandoek is in beslag genomen, ook is er iemand opgepakt. Crisisoverleg in Polen na informatie over een mogelijke aanslag op de premier en de minister van Defensie. Er zijn vaker dreigingen, maar deze wordt zeer serieus genomen. Toch is premier Tusk vandaag gewoon aan het werk. Ook is er onrust in Polen om 3 mesaanvallen afgelopen week op scholen in Warschau. En in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft een automobilist vannacht meerdere geparkeerde auto's geramd. Volgens stadszender AT5 was de klap zo hard dat buurtbewoners dachten aan een schietpartij. Toen de politie aankwam waren de inzittenden er al vandoor. In de auto werden lachgastanks gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Aan het einde van de middag vallen vooral in het noorden nog buien. In het zuiden is het vaker droog met zon en het is een graad of 13. Vanavond opklaringen en nog enkele buien.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
14: Met zometeen Hey DJ van Go Back to the Zoo. Na Def van White Lies.

0: Next van Fun Loving Criminals.
1: Dit is Kink.
0: En daarvoor Hey DJ van Go Back to the Zoo. Waarin ze naar men zegt uithaalden naar een hele grote radio-DJ. Die destijds jou als Nederlandse artiest kon maken of breken. Door bijvoorbeeld over je te praten bij een roodkleurige talkshow net na het avondeten. Het liedje kwam uit in 2010. En het laat ook maar goed zien dat er sindsdien echt heel veel is veranderd. Op het gebied van muziek en mediadynamiek. In dit geval dan wel ten goede. En goedemiddag trouwens, Lisa hier en dit is Kink met So Everything is Average Nowadays van Kaiser Chiefs. En ook Paradise City van Guns N' Roses ga je horen na nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Dit is Where the God Girls At.
1: Kink.

0: Het is dat jaaroverzichten naar wat ik heb gehoord geschrapt zijn vanwege bezuinigingen. Want anders zou dit liedje toch een voor de hand liggende keuze zijn om eronder te monteren. Want het is een van de grootste singles van dit jaar. Remy In van Sam Fender en Olivia Dean. En zometeen maak je kans op een nieuw King 1500 shirt. Want de stembussen voor de mooiste lijst uit Rocktober zijn geopend tot en met aankomende vrijdag. En over een paar minuten hoor je misschien wel jouw naam en drie tracks uit jouw lijstje hier op de radio voorbij komen. Als je al gestemd hebt natuurlijk. En mocht dat zo zijn, pak dan de Kink-app erbij en laat van je horen. Want als je dat doet binnen die drie nummers, dan stuur ik een mooi t-shirt jouw kant op. En wees dan ook extra alert als je dit liedje in je lijst hebt gezet.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com.

0: Dit is het.
1: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering...
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
6: Ja, je kunt dus nog tot en met vrijdag stemmen op de Kink 1500 via kink.nl. En Reinier Roosendaal ging je voor met in zijn lijstje Cult of Personality van Living Color, Save It For Later van Eddie Vedder en Rape Me, de protestsong van Nirvana. Dus Reinier, als je dit hoort, stuur binnen deze drie tracks een berichtje met de Kink-app en dan krijg je van mij het mooie Kink 1500 shirt.
5: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Het is Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

Maar wil je ook kans maken op zo'n shirt? Het enige dat je hoeft te doen is de stemlijst invullen. En appen als je jouw naam voorbij hoort komen op de radio. Want we geven ieder uur een t-shirt weg.

0: Muziek van Palais Royal, Lost in Translation, hoor je op Kink. Met na het ANP-nieuws van 5 uur weer kans op het mooie Kink 1500 shirt. Als je de stemlijst op kink.nl invult, dan gaat je naam in een grote tombola en is er kans dat je eruit wordt getrokken. Heel simpel dus. En ook zometeen na het nieuws muziek van Franz Ferdinand. Do You Want To komt zo voorbij, net zoals deze van Skunk & Nancy. Why don't you weep?
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
10: Huh?
9: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland en Oekraïne vallen elkaars energievoorzieningen niet meer aan. Dat zegt president Trump. Het bestand gaat volgens hem meteen in. Poetin en Zelensky hebben de afspraak nog niet bevestigd. Zelensky gaf eerder aan wel bereid te zijn om te stoppen met de aanvallen, als Poetin ook zou stoppen. Het dodental na het zinken van de migrantenboot voor de kust van het Oost-Afrikaanse Djibouti is opgelopen tot bijna 140. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De boot met honderden migranten kapseisde onderweg naar Jemen. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Het heeft even geduurd, maar Max Verstappen heeft zijn eerste winst van de Grand Prix van Singapore binnen. En daar is hij heel erg blij mee, zegt hij. De overwinningen van de afgelopen weekenden zijn extra motivatie voor de coureur. Hopelijk kunnen we nog wat lol beleven richting het einde van het jaar, zegt hij. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag een achterstand tegen Telstar knap omgebogen, ondanks een vroege rode kaart. Met 10 man wist ADO de stand op 2-2 te houden. In Zwolle is Cambuur er met de winst vandoor gegaan. Het werd 0-1. Eerder vandaag won FC Utrecht thuis met 3-1 van Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon en het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan.
7: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
9: Met zometeen Do You Want To van Franz Ferdinand. Na Brace and Weep van Skunk and Nancy. Kink.

0: Freedom.
1: Dit is Kink.
0: Nieuwe muziek van de Status. Ja, goedemiddag, ik ben Lisa en dit is Kink op deze kletsnatte en koude zondag. Ja, ik kan er niets anders van maken dan deze feitelijkheden. Maar neerslachtigheid, ho maar. Want Valerie appt via de Kink-app dat ze eigenlijk al de hele dag naar de klok zit te kijken wanneer ze eindelijk in de auto kan stappen richting de Ziggo Dome, omdat de Strokes daar vanavond spelen. Ik hoop dat ze O to the Mets gaan spelen vanavond, stuurt ze door. En Bas, die heeft alle huishoudelijke taken erop zitten en gaat zo lekker gamen. Nou ja, goed, dat kan ook gewoon met de radio aan natuurlijk. En dan hoor je zo meteen muziek van Iggy Pop en Kate Pearson. En ook Nieuw Divide van Linkin Park hoor je zo meteen na de Who. Dit is Won't Get Fooled Again.
1: Kink.

0: Ja, dan ben je eigenlijk wel het gezonde punt voorbij. We Might As Well Be Strangers van Weezer hoorde je op Kink. En zometeen maak je kans op een nieuw Kink 1500 shirt. Want de stembussen voor de mooiste, ja, eigenlijk de mooiste toplijst zijn wel geopend. En over een paar minuten hoor je misschien wel jouw naam en drie tracks uit jouw lijstje hier op de radio. Als je gestemd hebt natuurlijk. En mocht dat zo zijn en je mocht jouw naam horen, pak dan de Kink-app erbij en stuur een berichtje. En dan stuur ik vervolgens een mooi t-shirt jouw kant op. En wees ook extra alert als je dit liedje in je lijst hebt gezet. I don't want to hear you kick me out,
1: kick me out. Kink. Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we drie tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels

0: Eigen huis.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
12: Ja, en dat stemmen, dat gaat allemaal via kink.nl. En Ramona Aldring, die ging jou voor met in haar lijstje het krachtige You Ought to Know van Alanis Morissette, Above the Clouds of Pompeii van Bear's Den en het fantastische Fake Tales of San Francisco van Arctic Monkeys. Dus Ramona, als je dit hoort, stuur binnen die drie tracks een bericht naar de Kink app en dan krijg je van mij dat Kink 1500 shirt.
11: Kink 1500, jouw stemlijst.

oktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

0: Fire van U2 op Kink. Ja, en ik ga als een gek richting de Ziggo Dome voor de Strokes vanavond. Maar gelukkig is er na het ANP-nieuws van 6 uur hier Larissa Posma met muziek van de Cranberries. En ook deze van Wolfmother komt zo voorbij.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Kink.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
3: Hey, dit is het.
4: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie?
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
11: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Polen is iemand opgepakt voor het plannen van een aanslag op onder meer de premier. Ook de minister van Defensie zou doelwit zijn. Er komen wel vaker dreigingen binnen, maar dit keer werd die zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. President Trump heeft een energiebestand uitgeroepen voor Rusland en Oekraïne, maar Poetin en Zelensky weten nog van niks. Zelensky zei dat het nieuw voor hem was, maar dat hij er wel aan wil meewerken. Poetin heeft nog niks laten horen. Het bestand betekent dat de landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Ongeveer 60.000 mensen hebben in Brussel meegelopen in een klimaatmars. Ze vinden dat de Belgische regering te weinig doet om het klimaat te verbeteren. We zullen deze zomer niet vergeten, stond er op spandoeken. Verwijzend naar onder meer een hittegolf en een grote natuurbrand in de Ardennen. En in Venlo is vorige maand een man slapend achter het stuur gevonden met 24.000 euro op zak. Volgens Omroep L1 kwam de dronken man met een opvallende verklaring. Hij zou veel geluk hebben gehad in het casino. Dat werd eerst niet geloofd, maar het verhaal van de man blijkt nu toch echt te kloppen en hij mag het geld dus houden. En dan nu het weer. Van Weer Online? In het zuiden is het droog met zon. Vooral in het noorden vallen nog buien. En het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 14.
11: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
0: Een ode aan de vrouw op de zondagavond. Wolfmother, hoor je nu?

Sommige nummers zijn perfect. Die strijkers op het einde. Die prachtige stem van Dolores. Dat eerste accent. Door de linger van de Cranberries hier bij Kink. Op je zondagavond, op je druilerige, regenachtige, koude zondagavond. En het is juist hartstikke fijn dat jij erbij bent. Dit is echt een beetje de herfst waarin je tegen elkaar aankruipt. Waarin je dichter tegen die radio aankomt. En daarvoor word je beloond. Larissa hier en de lekkerste alternative rock heb ik voor jou klaarstaan. Zometeen muziek uit de jaren 80. Talk, talk, hoor je zo. Maar eerst een nummer wat een beetje 80's aanvoelt. En dat komt echt door die synthesizers die je hier hoort. Heerlijk voor zo'n herfstdag. Dit is Fontaine's DC met Marianne.

1959. Dan denk je al snel aan Frankie Avalon, Brenda Lee of de Isley Brothers, die in 1959 een grote hit hadden met Shout. You know you make me wanna shout, kick my heels up and down. Maar dat geluid of die sound is toch zeker ook wel verbonden aan een nummer uit 2008 van de Gaslight Anthem. De 59 sound hoorde hier bij Kink. Dit is jouw zondag met muziek van de Foo Fighters. Die hoor je zo na The Last en There She Goes.

0: Road to the Soul. Oftewel, de ogen zijn de poort naar je ziel. Net zoals je stemlijst voor de Kink 1500 een mooi kijkje geeft in jouw muzikale voorkeuren. Zometeen pak ik er een stemlijst bij van een Kink-luisteraar waar ik nu al verliefd op ben. Evanescence, The War on Drugs en Gwen O'Ape staan op die lijst. En als dat voor jou bekend klinkt, pak dan snel je telefoon en app.
1: Kink. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Wichert Baudet. Baudet? Baudet. Ik weet het niet. Er zit een trema op de E aan het einde. Sorry Wichert, ik ben je naam helemaal aan het vernachelen. Maar goed, ik heb jouw stemlijst erbij gepakt. Gwen O'Apes, The War on Drugs, Evanescence staan daarop. En als jij naar de Kink Studio appt, dan krijg jij dat Kink 1500 shirt. App dus.
6: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Let it go. Wiggert appt dat je zijn achternaam uitspreekt als Baudet. Tenminste, dat denk ik dan, want hij appt je spreekt het uit als B-O-D-D-E-H. Het doet me denken aan de Britse serie Keeping Up Appearances. Ken je dat nog?
1: B-U-C-K-E-T. B-U-C-K-E-T.
2: Oh, fuck it.
1: It's bouquet.
3: King.
0: It's bouquet. Sorry, Wiggert. Je hebt een mooie naam, hoor. En een Kink 1500 shirt. Je hebt op tijd geappt naar de studio en dat betekent winst. Nice. Sowieso fijn als je appt naar de studio, stemlijst of niet. Je hoeft helemaal niet stil te zijn, hè? Alhoewel de muziek je misschien anders vertelt. Kula Shaker en Hush hoor je zo, net als The Warning en Bite My Tongue. Maar eerst hoor je Blur en The Narcissist hier bij Kink op je zondagavond.

25,5 miljoen inwoners. En daarmee is Mexico City een van de grootste steden ter wereld. Van die 25,5 miljoen inwoners hebben drie een hele speciale plek in de harten van de Kink-luisteraar veroverd. Die drie meiden zijn de zussen Villarreal van The Warning. Je hoorde ze hier bij Kink met Bite My Tongue. En dat is wat lekker. Zometeen een duo die muziek maakt alsof ze met een 10-koppige band staan te spelen. En ook live hoor je zo naar de Patch.

0: Henk.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentimmen in het Verre Oosten.
4: Of nee, juichen voor Oranje.
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen probleem hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt, met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyad in Saudi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag actie gevoerd in Amsterdam. Ongeveer 1000 mensen liepen mee in een mars. Eerder sloot een stille tocht zich al bij het protest aan. De politie hield één man aan voor het dragen van een beledigend spandoek. Ook is de organisatie aangesproken vanwege beledigende vlaggen. En in de Eredivisie heeft FC Groningen ruim gewonnen van Excelsior. Na rust liepen de Groningers uit en werd het 1-5. Eerder vandaag speelden ADO Den Haag en Telstar gelijk met 2-2... won Cambuur met 0-1 van Zwolle en ging FC Utrecht er thuis met een 3-1 winst vandoor tegen Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris, daarna is het droog en wordt het zo'n 16 graden.
5: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
7: Knallen op je zondagavond met Royal Blood. Je hoort het zo naar live. Kink.

0: Zo eindig je een krachtig nummer met net zoveel kracht. Lekker!
1: Kink.
0: Royal Blood 10 over 10 hoorde je hier op je zondagavond bij Kink. Wat fijn dat je bent, Larissa hier. En tot 9 uur knallen wij lekker door deze herfst. Tenminste, het voelt heel herfstig aan. En de herfst is trouwens een prachtig seizoen om te gaan wandelen. Al die bladeren aan de bomen die verkleuren. Het is niet warm, het is niet te koud. De regen mag wel wegblijven, dat is wel even een ding. Maar buiten dat om, heerlijk. Alleen als je gaat wandelen in de bergen, dan doe je dat niet zomaar. Je moet goed voorbereid zijn. Je koopt een gids, je hebt goede schoenen. Maar je gaat niet AI gebruiken als gids. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Maar eerst de muziek. The Simple Minds hoor je zo na die Airborne Toxic Event. And sometime around midnight.

en hi. Wandelen is trouwens supergoed voor je gezondheid. Het is goed voor de geest. Ik vind het heerlijk om te hiken. En dan het liefst zware routes. Routes waarbij je de dag erna gewoon je kuiten voelt branden. Maar dat vergt ook voorbereiding. Een EHBO-kit, goede schoenen en je route uitstippelen is toch echt wel basis. Want eerlijk, hoe ervaren je ook bent, het blijft gevaarlijk. En dat heeft een Canadese tiener ontdekt. De jongen besloot om een rotswand te beklimmen. En die rotswand die heeft een naam, die heet de Widowmaker, de weduwemaker. Oké, eerlijk, wacht even. Dan moet er toch al een alarmbel... Letterlijk, dan gaan er toch alarmbellen af, kom op. Maar om de route te bepalen gebruikte de jongen AI of een chatbot. En die heeft hem helemaal de verkeerde kant op gestuurd, waardoor de jongen vast kwam te zitten op de Widowmaker. Gelukkig is hij gered, maar mocht jij ook besluiten te gaan wandelen, koop een papieren gids, gebruik geen AI, eerlijk. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Over twee gesproken, de twee broers Gallagher hoor je nu op Kink. Dit is Oasis en Whatever.

0: Fall Out Boy, Dance Dance hier op je zondagavond. Bij Kink. Ja. Heerlijk, even de voetjes van de vloer toch een beetje die energie erin gooien. En dat gebeurt ook zeker met de stemlijst die ik erbij heb gepakt. Zometeen hoor je 3 nummers van die stemlijst. En als dat jouw stemlijst is, dan krijg jij dat Kink 1500 shirt van mij. Kleine, maar toch wel een kleine teaser. Crash Test Dummies en Moses and the Firstborn staan op die stemlijst. En als dat bekend in de oren klinkt, blijf dan vooral luisteren.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En treden Joe's walnoten.

0: secondlove.nl.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
2: En dit keer is die kans voor Chantal Maarseveen. Ik herhaal, Chantal Maarseveen, ik heb jouw lijst voor me liggen. Ik ben zo ontzettend blij om daar Moses en de Firstborn op te zien. Wat een fantastische plaat. App zo snel mogelijk naar die studio. Dan start ik een andere plaat van jouw stemlijst in. En dat is de Talking Heads met Psycho Killer.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

Chantal Maarseveen. Chantal Maarseveen, dat is de naam die ik in de Kink-app wilde zien. En dat is gelukt. Chantal heeft geappt. En daarmee wint zij een gloednieuwe Kink 1500 shirt. Volgend uur weer een nieuwe stemlijst, weer een nieuwe Kink-luisteraar en een nieuwe kans op dat prachtige shirt. Chantal Maarseveen is een prachtige naam. Maar weet je wat ook een prachtige naam is? Helen Keller. En zo heet de nieuwste van Placebo. Het is de Kink XL deze week.

En still going strong, zoals ze dat zo mooi zeggen. De nieuwste van Placebo, Helen Keller, is de Kink XL geweest deze week. Je hebt hem extra vaak gehoord. En morgen in Michiel's Kink start morgenochtend een gloednieuwe Kink XL. Stay tuned om te horen welke dat is. Zometeen muziek van Ramstein, maar eerst Florence and the Machine. Dit is The Dark Days Are Over.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
0: Praxis. Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft wordt om 9 uur weer hervat. Dat is eerder dan gedacht. Eerder gaf ProRail nog aan dat het treinverkeer er mogelijk tot 11 uur... of zelfs maandagochtend uit zou liggen. Er konden geen treinen rijden na een aangestoken brand bij een spoorbrug. Het herstellen daarvan ging sneller dan gedacht. In een huis in Barneveld is een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een aantal dozen stonden zelfs in een slaapkamer. Agenten kwamen het adres op het spoor na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie vermoedt dat er jonge jongens achter zitten en roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En de dierentuin in Engeland, waar gisteren een man overleed nadat hij zelf in een tijgerverblijf klom, blijft voorlopig dicht. Dat meldt de BBC. De dierentuin wil samen met de autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. De tijger blijft in ieder geval leven. De politie roept mensen op om beelden van de aanval niet te delen. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt nog een enkele bui, verder opklaringen. Vannacht is het helder en vrijwel droog met 4 tot 11 graden. Morgen begint mistig, daarna droog en een graad of 16.
13: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
15: De tijd vliegt deze zonnige avond en Ramstein kan meepraten.

0: Er zijn van die nummers waarbij je eigenlijk helemaal niet luistert naar de tekst.
1: Dit is Kink.
0: Klinkt gewoon lekker. En wat ze zeggen zal me werkelijk aan mijn reet roesten. Maar er komt een moment dat je oplet. En dat je luistert. En dat je denkt, hè? Tap Thumping van Chumbawamba is daar zo'n voorbeeld van. Die I get knocked down, but I get up again. Ja, dat ken je wel. Maar in het nummer zingen ze dus ook Pissing the night away. En het betekent niet letterlijk dat je de hele avond aan het plassen bent. Maar het betekent zoiets als je tijd verdoen. De hele avond niks doen. En weet je, dat mag op de zondagavond. Zeker hier bij Kink. Larissa hier en de hele avond hoor jij de beste alternative rockmuziek. Zometeen een echte classic van The Cure, maar eerst gloednieuw werk van Churches. Dit is Roses.

op je zondagavond bij Kink in Rocktober, de maand van de Kink 1500. En er zijn nummers die gewoon niet mogen ontbreken op jouw lijst. Ben benieuwd welke dat is voor jou. Voor mij is dat Audioslave met Like a Stone. En ik kan gaan uitleggen waarom, maar eigenlijk moet je het aanvoelen. Luister maar. Dit is Like a Stone.

0: nummer gloed nieuw is, verwacht ik dat hij op veel Kink 1500 stemlijsten zal staan. En terecht. Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, hoorde je hier bij Kink. En over die stemlijsten gesproken, ik heb er weer één bijgepakt. Prachtige stemlijst trouwens. Heel veel emotionele nummers, hele rustige nummers. Nummers waar je over gaat nadenken, zoals die van Case Choice. En als je denkt, hey, ik heb ook Case Choice op mijn lijst staan, let dan goed op, misschien is dit jouw lijst. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.

0: Dit is Campinamelk, een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Met de Pink Ribbon Armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
10: Sander de Loof. Sander de Loof, ik heb jouw lijst erbij gepakt. Blauwzong, Promises of No Man's Land. Yellow Card met Ocean Avenue. En Case Choice, Not an Addict. Als je luistert, appen. Kom op, man.
9: Kink 1500. Jouw stemlijst.

meneer, ik heb het tegen u. Waar was je nou? Oh, Sander, ik hoopte zo op een appje van jou. Maar helaas, de stemlijst van Sander de Loof heb je zojuist gehoord. Maar Sander heeft niet geappt, dus geen nieuw Kink 1500 shirt. Volgend uur bij Diane Kok, een nieuwe kans. Ik heb eerst nog muziek voor je. Daar gaan we even van genieten. Heather Nova hoor je zo, maar eerst Lenny Kravitz. Dit is Mr. Cab Driver.

angel hierbij. Kink. En niet maybe een angel, maar absoluut een angel. Ik heb het over Diane Kok. Je hoort haar zometeen tussen 9 en middernacht. En dat belooft waar engelengeluid uit jouw speakers. Ik ben er volgende week vrijdag weer tussen 6 en 9. En ik heb nog de nieuwste van Radio Free Alice voor je. Dit is Kick in the Shins. Zoals altijd, leef je leven. Doe geen kwaad. En geniet een beetje. Larissa out.

0: wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een verdacht object wat vanmiddag op het strand van Scheveningen is aangespoeld, blijkt een stalen bal of oude boei te zijn. Omdat er eerder werd gedacht dat het mogelijk om een zeemijn ging, werd een deel van het strand afgezet en kwam de explosieve opruimingsdienst onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief ging. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. Volgens Zelensky gebeurde de aanval vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. En in een hertenkamp in het Zuid-Hollandse Maasland zijn 5 herten overleden. Vrijwilligers dachten eerst dat het door een virus kwam, maar uit onderzoek blijkt dat de herten gevoerd zijn met ongekookte rijst. Dat meldt Omroep West. Het hertenkamp roept de bezoekers dringend op om de dieren geen eten te geven. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er valt nog een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris met nog steeds kans op mist. Daarna is het droog met zon en wolken en wordt het 14 tot 18 graden.
10: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
12: Een hele fijne avond. Snow Patrol hoor je zo na Green Day.

Kio op Kink, that's me. En hallo, it's me. Ik ben Diana, hallo, fijn dat je erbij weer bij bent op deze zondagavond. Nou, die maandag, die komt vanzelf, daar gaan we ons nog helemaal niet mee bezighouden. We focussen ons op goede muziek, want we hebben nog een paar uur weekend te goed. En die besteed je hier bij Kink natuurlijk hartstikke goed. Zometeen hoor je hier Arcade Fire. Maar nu eerst gitaargod himself. Dit is Jimi Hendrix, Voodoo Child.

0: Dus datgene waar Arcade Fire nu over zingt. Keep the car running. Ja, ik heb dus een nieuwe auto.
1: Kink.
0: Ja, vooral bij het wegrijden bij een verkeerslicht heb ik een beetje moeite met deze auto. Hij rijdt fantastisch. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Maar ik moet echt nog wennen aan die koppeling. Want die grijpt net even anders dan mijn vorige auto. Dus het wil nog eens gebeuren dat ik niet heel erg snel van mijn plek kom. Waar ik natuurlijk gewend ben om lekker te scheuren. Ja, ik ben wel iemand, ik heb wel vrij pit in de auto. Nu dus even niet. Dus tot die tijd dat ik daar aan gewend ben, sorry. En alle weggebruikers voor het langzame wegrijden.
1: Diana Kok.
0: Hallo, je luistert naar Kink. Diana hier nog tot middernacht. Over een minuutje of vijf ga je hier de Queen of Sad Indie noemen. Horen. En wie dat is, ga je horen naar Pearl Jam. Kink.

0: Phoebe Bridges wordt de queen van Sad Indie genoemd. Ja, die hoorde je dus op Kink. En mocht je nou denken, shit, ik heb mijn Kink 1500-lijst al ingestuurd en ik heb deze helemaal over het hoofd gezien, onthoud hem dan even, want straks gaan we natuurlijk ook weer de beste tracks van dit jaar kiezen. Dus dan heb jij deze al mooi in de pocket. Ja, en over die Kink 1500 gesproken, als je je lijstje dus al wel ingestuurd hebt en als daar Limp Bizkit op staat en ook Bush, dan zou het zomaar jouw lijstje kunnen zijn die ik hier voor me heb liggen. Van wie het is, hoor je zo.
1: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
3: Shape the future with confidence. EY.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, red ik het. En vamos naar Beterbed.

0: T-shirts.
1: Winona Egbert. Jij hebt echt een prima stemlijst ingeleed voor de King 1500. Ik zie daarop staan Foo Fighters, Turnstile, Bush en Wodan Boys. Winona Egbert, app ons binnen de komende 3 tracks en sleep dat King 1500 shirt binnen. En wacht nou niet te lang, Winona. Want anders krijg jij ook misschien zin om de boel te slopen. Want deze stond ook op jouw stemlijstje. Limp Bizkit, Break Stuff.
0: King 1500, jouw stemlijst.

Machine Head van Bush. Oh, Winona. Ik had zo graag dat Kink 1500 shirt naar jou willen opsturen. Maar helaas, er is geen appje van jou binnengekomen. Nou, over 45 minuten duik ik opnieuw een stapel stemlijstjes in. En wie weet haal ik dan die van jou er wel uit. Het enige wat jij hoeft te doen is te luisteren naar Kink. En naar de studio te appen zodra jij jouw naam hoort. Heb jij jouw lijstje nou nog niet helemaal af? Don't worry, je hebt nog tot en met donderdag 15 oktober de tijd. De allernieuwste The War on Drugs hoor je zo. Dit is R.E.M. op Kink.

Ik had het er afgelopen week nog met mijn collega Roy over dat deze nieuwe van The War on Drugs echt voelt als een instant classic. Ja, echt een heerlijke track is het. Ik kan persoonlijk niet wachten op het nieuwe album en een nieuwe tour. En als jij mij inmiddels een beetje kent, dan weet je dat ik vrij vaak bij live muziek te vinden ben. Zo was ik afgelopen vrijdag nog in Hedon, in mijn eigen stadje Zwolle. Ja, concerten bezoeken, het is echt iets waar ik ontzettend van hou. En leuk om te merken ook dat jij aan de andere kant van dit portaal die liefde ook deelt. Want er kwamen namelijk best wel wat appjes binnen van luisteraars die vanavond namelijk naar de Strokes gaan. Sterker nog, as we speak, staan die nu momenteel op het podium van de Ziggo Dome. Dus voor iedereen die daarbij is, geniet daarvan, ja. En voor jou, die naar Kink luistert, hebben we ook genoeg moois hoor. Biffy Clyro met Biblical, ga je zo horen. Maar nu eerst The Doors, Break On Through.

0: again.
1: Over Biffy Clyro heb ik trouwens nog wel een grappig verhaal. Ik loop toch al uit, dus dit kan ik toch ook best eventjes vertellen. Ik zag ze namelijk een maandje geleden samen met Nothing But Thieves in Edinburgh. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik nogal fan ben van Nothing But Thieves. Dus ik haalde mijn one second of fame in een aftermovie. Maar het was niet die van Nothing But Thieves. Nee, het was die van Biffy Clyro. Nou ja, hè? One second of fame is toch een one second of fame. Nou goed. Hallo, Diane hier op Kink. Binnen 10 minuten hoor je hier Foo Fighters en ook de Cult. Hoor je zo.
2: Kink. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok. Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in een documentaire over de oorlog in Gaza. In de film beweren tientallen militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood. Volgens Netanyahu geeft de documentaire, die op het filmfestival in Venetië nog een prijs won, een vals beeld dat Israël zwart maakt. Nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat er een deal was tussen Rusland en Oekraïne en dat zij elkaars energievoorzieningen niet meer zouden aanvallen, heeft Rusland een energiecentrale in Kiev geraakt met drones. Dat zegt president Zelensky, die eerder al zei dat Trumps deal nieuws voor hem was. Poetin heeft nog niet gereageerd. De politie en explosieve opruimingsdienst hebben vanmiddag en vanavond urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Gevreesd werd dat het om een zeemijn ging. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het om een stalen bal of oude boei te gaan. En de politie heeft in Barneveld een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden, waarvan een deel zelfs in een slaapkamer lag. De politie kwam bij het adres uit na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. Vermoedelijk waren die van jonge jongens. Agenten roepen ouders daarom op om met hun kinderen in gesprek te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. De rest van de avond verloopt grotendeels droog, maar er is ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden, met plaatselijk mist en in het noorden een bui. Morgen droog met zon en wolken en 16 graden.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
4: Met zometeen editors en ook de cult, maar nu eerst Foo Fighters.

Alle nieuwste van editors hier op Kink Seriously. Nou, vorige week had ik het in mijn uitzending over vinyl en het over het hebben van meerdere exemplaren van hetzelfde album. Nou, daar kreeg ik wat reacties op. Gelukkig ben ik dus niet de enige. Zo liet Nina weten dat zij ook meerdere exemplaren van hetzelfde album heeft. En Ilona, die heeft net als ik het nieuwe album van Nothing Thieves ook 4 keer. Nou, nu heb ik het aankomende album van editors ook in een limited edition besteld. Daar zijn ook maar 1000 exemplaren van gemaakt. En dat is een zogenaamde zoetrope variant. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Maar het bijzondere daaraan is dat er afbeeldingen op staan die een soort van animatie vormen en het tot leven brengen als je het vinyl afspeelt. Ja, echt ontzettend gaaf. Ik heb daar heel veel zin in. 30 oktober komt die uit. En dan ligt die bij mij, als het goed is, direct op de slipmat. Diana Kok. Hoi, Diana hier op Kink. Over 1 minuut of 3 hoor je hier Mumford & Sons. En binnen 10 minuten, 20 minuten moet ik zeggen, een stemlijstje. Nu eerst Bad Religion. Kink.

0: gone too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this song that is so rightfully mine.
1: Banjo's, Mumford & Sons en de herfst. Ja, die gaan voor mij echt hand in hand van die prachtige boswandelingen met een heerlijk zonnetje en al die gekleurde bomen. Maar van mij mag het ook gerust met bakken uit de lucht komen. Niet als je er doorheen moet natuurlijk, maar wel als je lekker op de bank zit met een dekentje, geurkaarsje aan en dan het geluid van die regen tegen je raam. Oh, dat is toch heerlijk. Ja, wat mij betreft heeft de herfst echt wel zijn charme. De Cloud Surfers, die hoor je hier zo meteen op Kink met hun allernieuwste If, Buts en Maybes. En dit is Low van Cracker op Kink.

0: wordt druk gestemd op de Kink 1500 hoor, want ik zie voorbij komen Dirk, ik zie Marjolein, Vincent, ze hebben allemaal net een lijstje ingestuurd. Nou, goed bezig jongens, het is moeilijk hè. Je denkt 50 songs, nou dat gaan we even doen, maar dan ben je bij de letter D en dan denk je, oh shit, ik zit al helemaal vol. Ja, dus hartstikke bedankt voor jullie lijstjes. En heb jij nou ook gestemd voor de Kink 1500 en staat Fontaine's DC op jouw lijstje, dan zou het maar zo kunnen zijn dat ik jouw naam zo meteen ga noemen. Of dat zo is, dat hoor je zo.
1: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
9: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
6: Het stemlijstje wat voor me ligt, daar staat onder andere op Johan. En ook de Beatles, die draaien we zo meteen. Maar wat er ook op staat, dat zijn 5 tracks van Fantasy C. Matthijs de Berg, het is jouw lijstje wat hier voor me ligt. Ja, en van die vele Fontys DC-platen, daar draaien we zo meteen eentje van. Matthijs de Berg, je hebt 3 tracks de tijd om naar de studio te appen. En doe je dat op tijd, dan is dat Kink 1500 shirt van jou.
5: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Hij was er als de kippen bij, die Matthijs de Berg.
1: Kink.
0: Nog voordat Fontaine's D.C. afgelopen was, had hij een berichtje gestuurd via de Kink-app. Gefeliciteerd, Matthijs. Dat Kink-shirt komt zo snel mogelijk jouw kant op. En heb jij nou nog geen shirt gewonnen? Dan maak jij nog kans met jouw stemlijstje natuurlijk. Heb je dat nou al ingestuurd of ga je dat nog doen? Dat kan. Maar wil je sowieso eigenlijk dat shirt bemachtigen? Check dan gewoon eventjes de Kink Store, want daar vind je dat shirt. En nog veel meer exclusieve Kink 1500 items. Dus wel eventjes de moeite waard. Kink.nl/store, daar kun je voor terecht. Binnen 10 minuten ga je hier lekkere muziek horen van Florence Road. 7563. Je moet met het eerste nummertje beginnen, anders raak ik helemaal in de war van die titel. Heel erg lekker nummer van Florence Road. Die hoor je dus zometeen. Nu eerst indie rock uit Nieuw-Zeeland. Ja, waar zijn ze eigenlijk gebleven? Ik heb geen idee. Maar ik vind het een ontzettend fijne track. Dit zijn de Naked and Famous Youngblood.

0: 7563. Oh jongens, echt, die stemlijsten gaan hier als een malle. Echt, er wordt zoveel gestemd op die King 1500. Zo leuk om te zien dat het zo ontzettend leeft. Nou, ik heb er echt ontzettend veel zin in die lijst. Wat gaat er op één komen? Dat is natuurlijk de vraag. Daar heb jij natuurlijk alle controle over. Dus stem nog eventjes voor de King 1500, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Nou, ik sprak Vincent heel eventjes in de Kink-app. En die heeft een heel erg lekker lijstje ingestuurd ook. Die geeft aan dat hij op heel veel nieuwe nummers heeft gestemd. En dat vind ik echt tof. Want ook die nieuwe nummers die horen een plekje te krijgen in de King 1500. En het is ook heel erg slim. Want hij kan zo meteen gewoon copy-pasten dat weer gebruiken voor de beste tracks voor 2026. Dus Vincent, work smarter, not harder. Goed, een glow-up. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Dat is namelijk wanneer iemand er in één keer opvallend goed uitziet door bijvoorbeeld een andere stijl, een nieuw kapsel, of doordat iemand in één keer heel veel meer zelfvertrouwen uitstraalt. Nou, die Josh Homme, die was al sexy, naar mijn mening. Maar holy rockstar, wat heeft hij een glow-up gehad. Je hoort hem zometeen op Kink met Queens of the Stone Age, de allernieuwste. Binnen 15 minuten vertel ik je wat gothmeisjes en een Amerikaanse warenhuis met te maken hebben met die nieuwe track.
1: Kink. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden.
7: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
0: Met zometeen de allernieuwste van Queens of the Stone Age na Blur.

Josh Homme, dat kan je toch bijna niet ontgaan zijn? Hij heeft een compleet nieuwe stijl en jemig. Ik wist niet dat die man nog sexier kon worden dan dat hij al was. Maar dat heeft hij wel voor elkaar. Je hoorde hem net met de nieuwste van Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At. En die titel die brengt ons terug naar zijn tienerjaren in Californië. En daar zag hij in een warenhuis gothic meisjes werken die oudere dames dan weer complete goth makeovers gaven. En Josh die was daar zo van onder de indruk dat hij maar één ding dacht, en dat is: daar wil ik bij zijn. Dus waar wij tegenwoordig misschien een beetje zwijmelen op bij Josh Homme, of op Josh Homme, deed hij dat vroeger bij de gothmeisjes in het warenhuis. Hallo, je luistert naar Kink op deze zondagavond. Diane hier. Samen sluiten wij het laatste uur van je weekend af, en misschien ben je wel op weg naar huis naar het optreden van de Strokes. Als je daar bent geweest, laat me dan vooral even weten hoe je het daar hebt gehad. Je hoort ze hier binnen 10 minuten op Kink. En dit zijn de White Stripes.

Even nagenoet van de Strokes die zojuist nog in de Ziggo Dome stonden. Bas, hij laat van zich horen in de Kingcap. En zo te lezen heeft hij een geweldige avond gehad. Net als Simon en Reinder trouwens. Ja, leuk om van jullie te horen dat jullie zo genoten hebben. Ja, ook al zit dat concert erop, je zondagavond is nog niet helemaal voorbij. En binnen een kwartier noem ik een naam van een luisteraar die met zijn of haar stemlijstje voor de Kink 1500 kans maakt op een gloednieuw shirt. Dus heb jij gestemd, dan zou het zomaar eens jouw lijstje kunnen zijn die ik zo meteen ga noemen. Dit is Supergrass op Kink. All right. We

0: gestemd op Royal Blood voor de King 1500. Blijf dan vooral luisteren, want wie weet is het stemlijstje wat ik zo meteen ga noemen wel van jou. King.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: hoop dat ze nog wakker is. Want Frauke de Wiel, dit is jouw moment. Want het is jouw stemlijstje die ik hier heb liggen. Jij stemde onder andere op Stone, Blind Melon en op Royal Blood. Frauke de Wiel, figure it out. En stuur een berichtje naar de King Studio. 3 tracks heb je daarvoor de tijd. En als je dat doet op tijd, dan is dat King 1500 shirt van jou. Go!
1: King 1500, jouw stemlijst.

Drie tracks uit de stemlijst van Frauke de Wiel. Je hoorde Figure It Out van Royal Blood, No Rain van Blind Melon en Stone met Money. Lieve Frauke, als jij dat King 1500 shirt alsnog wil bemachtigen, dan is money helaas wel wat je ervoor nodig hebt. Want je hebt je niet gemeld, wat jammer. Heb jij ook gestemd, dan maak jij morgenochtend rond 6:30 weer kans dat er drie tracks van jouw lijstje gedraaid worden. Roept Michiel jouw naam, app dan meteen naar de studio. En sleep dat shirt binnen. The Clash hoor je nu op Kink. London Calling.

Voor nieuwe muziek zit je hier goed hoor. Kink. De allernieuwste van Leap. Ja, en daarmee zit de zondagavond er bijna weer op. Zie jij een beetje op tegen die maandag? Nou, dan is Kink er gelukkig om je die dag door te helpen met de beste alternative rock. En voor diegenen die hier voorlopig nog helemaal niet gaan slapen, zijn we er natuurlijk ook. Want na middernacht hoor je onder andere de Stone Roses en The Killers. Morgenochtend vanaf 6 uur is Michiel er weer met een nieuwe Kinkstart. En daar komen ook weer stemlijstjes voor de Kink 1500 voorbij. Dus wie weet zit die van jou er morgen wel tussen. Heb jij dan op tijd, dan loop jij straks rond in dat gloednieuwe shirt van de Kink 1500. Nou, dat wil je, want dat is echt een te gek shirt. Ja, mij hoor je volgende week zondagavond weer tussen 9 en middernacht. Ik wens jou een hele fijne week. Ik heb nog één hele fijne voor je van de Verve. Slaap lekker en tot de volgende keer.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze binnen een dag 4 aanvallen hebben uitgevoerd op Saoedi-Arabië. Ze gebruikten daarvoor raketten en drones. Doelwit waren de vliegvelden van Riyad en Dammam en een gas- en olieinstallatie. Op het vliegveld van Riyad vielen opnieuw gewonden na de dodelijke aanval van gisteren. Het verdachte voorwerp op het strand van Scheveningen is geen oude zeemijn, maar een stalen bal. Vanmiddag spoelde het aan, een deel van het strand werd toen afgezet. De explosieve dienst van Defensie kwam kijken omdat het een bom had kunnen zijn. Volgens de politie is het mogelijk een oude boei. Premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Shawarma, friet, salade en een colaatje. Een gevangene in Den Bosch kreeg vanavond bijna een maaltijd bezorgd. Dat meldt Omroep Brabant. De familie had het voor hem besteld. Volgens de politie zag het er erg lekker uit, maar het mag niet. Het eten is volgens protocol weggegooid. En dan het weer van Weer Online. De nacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, maar hier en daar nog kans op een kleine bui. Bij weinig wind koelt het vannacht af naar 6 graden in het binnenland en 10 graden aan zee.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Saoedische en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben gepraat over de spanningen in de regio. Het is hun eerste contact sinds de Houthis uit Jemen grote aanvallen uitvoeren op Saoedi-Arabië. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh vielen zaterdag 13 doden. Iran wil helpen het gesprek tussen de twee landen op gang te brengen. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan Nederlandse technologiebedrijven soms minder produceren. Ook stellen ze investeringen en het aannemen van nieuw personeel uit. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwacht problemen met leveringen als de onrust aanhoudt. De brancheorganisatie vraagt het kabinet om hulp. Algerije zegt dat er ruim 60 opgepakte Marokkanen onderdeel zijn van een crimineel netwerk. In de verklaring van de Algerijnse Veiligheidsdienst staat dat de Marokkanen bezig waren met een sabotage. Maar wat ze precies van plan waren, vertelt de dienst niet. De twee landen ruzien al jaren over de westelijke Sahara. En de nieuwe film van Tom Cruise dreigt volgens vakblad Variety de grootste flop aller tijden te worden. Digger gaat over een Amerikaanse oliemagnaat die een natuurramp veroorzaakt. Hij bracht in de eerste week wereldwijd maar $20 miljoen op. Volgens het blad verliest Warner Bros. Er daardoor bijna $250 miljoen mee. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 4 tot 7 graden in het binnenland en 8 tot 11 graden aan zee.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide auto's. Ook raakten 2 andere mensen gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest.